denk het wel dacht dat ik de bimmel afreten wil. Zo na een half stond, daar kwam ze uit, mijn zuiden dieren. En daar heb ik dat schon mitkrijgen.

ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar frühstück denn zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.